Jaapdirúsak id noch iets in zijn bakje kit die geërfd bij zijn pa. I drink skiet een mail in Larry Bokkie's heil, want hij praat vlot Afrikaans. Koeders willen biers te maken, maar je kiezen, hij zal tot de kat laat blaf.

Jaapje die roesakje geboren en die kalkje zo zal je nacht gaan. Zijn voeten ken die schoenen, die gras is altijd groener in verdorang, ze zijn niet bang. Staan er bij die vieren glaasje vol van iets en zo zal die aan dan gaan.